Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hier van Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel...

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd die van Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis van een vriend.

Twee mannen zo stil, hand in hand. Op een begrafenis van een vriend.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: ja, hoe moet ik zeggen? Je kan er niet aan ontkomen natuurlijk in deze tijd.
1: Nee.
0: Hè? Hartelijk goedemorgen sowieso in eerste instantie natuurlijk. Maar ja, we waren al zo vol van dit eerste nummer. We zitten helemaal in die WK-sfeer.
1: Ja.
0: En ja, sorry als je niet van voetbal houdt. Hoop je toch dat je blijft luisteren de komende 2 uur. Want ja, wat ik zeg, we ontkomen er niet aan, Katie en Isa. De komende 2 uur staan volledig in het teken van het WK, Oranje, het Nederlands elftal. Alle liedjes die daarover gemaakt zijn. En dat waren er weer een hele hoop. Dus we hebben weer een mooi lijstje samengesteld. En ja, titel, officiële titel, Oranje Boven. De allerbeste Nederlandse voetbalhits. Nederlandse voetbalhits, ja, het staat er echt.
1: Ja, ja.
0: En ja, wat moeten we ervan zeggen?
1: Ja, weinig.
0: Door de jaren heen. Weinig. Oh, oh, oh.
1: Ja, nou, namens mij ook allemaal goedemorgen, lieve luisteraars. Ja, ik vind het wel heel grappig, Ralf, dat jij zo zegt van... Er zijn heel veel nummers. Terwijl ik mijn deeltje had aangeleverd. En jij kwam van... Nou, je hebt ze allemaal voor me weggekaapt. Ik heb er nog 5. En ik ben er nu eigenlijk wel klaar mee.
0: Ja, maar dat was omdat je echt al de bekendste... En de, ja, die waren al voor mijn neus weggekaapt.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Zoveel waren het dus niet. En die er zijn, dan denk je ook van... Man,
0: ja, hè? Nou dat wel, ja.
1: Ja, dus,
0: ja. We hadden het net al over, hè. Ik, op een gegeven moment had ik 5, 6 nummers. Daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik denk, nou, ja, ik ga dit aanleveren. En de rest gaan we heerlijk vol analyseren.
1: Dat, ja, kunnen wij, precies. Dat kunnen wij zeker. En nou, we zijn in ieder geval afgetrapt met wel een lekker nummer, vind ik zelf.
0: Zo.
1: Dat is een nieuw nummertje van Samuel Welte. En ja, die is natuurlijk op dit moment hartstikke hot. Jij kent hem, nou ja, jij kent hem zelf niet. Maar zijn moeder weer heel goed. Hè? Want zijn moeder werkt bij jou.
0: Ja.
1: Ja, dus jij hebt, nou, je zit vlak bij het vuur.
0: Ja, ooit, nou ja, het gaat hartstikke goed met Samuel natuurlijk.
1: Ja,
0: en nu
1: zeker.
0: Ook met het WK kun je ook niet om hem heen. Hij zit volgens mij in de reclame van de grootste Nederlandse supermarkt.
1: Ja, daar is het nummer van, toch? Of ik kijk Isa aan.
0: Met Jeroen van Koningsbrugge er ook in, dacht ik.
1: Ja, ik dacht in van Albert Heijn. Nou, ik zit Isa aan te kijken. Die zit hier letterlijk met het Jumbo-juichjek aan. Dus dat is wel van de concurrent.
0: Nou, dat doen we dan heel goed, hè. Zijn we weer een beetje neutraal.
2: Ik heb ook gewoon netjes de... De, wat is het? De WK-kamerjas van de Albert Heijn. Dus
1: oh, dat is waar. Je hebt ze allebei.
0: Ja, al die merchandising, het is ongelooflijk, hè? Al die, nou, al die dingetjes.
1: Wat leuk is, die Samuel, die zat ook altijd met zijn familie en zijn vrienden naar de EK en WK-wedstrijden te kijken. En die had altijd wel als droom van, nou, ik hoop ooit nog eens een zo'n nummer te maken voor het WK. Nou, die droom is uitgekomen en hij scoort als een mal.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus het was in ieder geval een lekker begin inderdaad van onze WK-uitzending deze keer. Ja, misschien vind je het hartstikke leuk. Misschien ben je het over 2 uur hartstikke spuugzat, al die oranje nummers. Ja, maar blijf dan gewoon voor onze gezelligheid
0: precies.
1: Wel lekker zitten. En, wat natuurlijk heel bijzonder is, dat we als het goed is...
0: Je hebt een verrassing volgens mij. Zo
1: ja,
0: zit je erbij.
1: Ja, het is even afwachten, want het is natuurlijk wel een gekkenhuis. Ik heb mijn connecties en het zou zomaar kunnen dat ik straks heel even een klein gesprekje heb met onze bondscoach Ronald Koeman.
0: Dat meen je niet. Heeft hij tijd voor ons kunnen vrijmaken?
1: Nou ja, goed. Ik had het al een paar keer gevraagd. Dat was iedere keer een nee. Gisteren had ik hem nog heel even gezegd. Jorro, ik zeg...
0: Die man is zo druk nu natuurlijk.
1: Ja, ik zeg misschien... zou je niet heel eventjes in onze uitzending... Hij zei, nou, ik probeer tussen 10 en 11 even een plekje vrij te maken.
0: Dat zou echt geweldig zijn. Want wij hebben natuurlijk best wel veel te vragen aan de bondscoach.
1: Ja, nou, en ook zeer zeker benieuwd naar zijn analyse. Vooral op de afgelopen wedstrijd. En die komen gaan natuurlijk. Ja. Dus,
0: zit ik al te denken, Katie, van hebben wij dan al wel intelligente vragen voor de bondscoach? Of moeten we de luisteraars vragen om ook iets aan te leveren?
1: Ze mogen altijd vragen aanleveren. Ja. Als ze zeggen van, kijk, wat nu is wel

0: alle kansen natuurlijk dat je een keer heel dicht bij het vuur zit, dat je een vraag kunt stellen aan Ronald Koeman. Dus stel hem gerust, jongens, op WhatsApp of andere social media. Hè. Je weet vast wel hoe je ons kunt bereiken. Dan stellen wij die vraag, mocht Ronald nog even in onze uitzending komen.
1: Ik word nu wel een beetje zenuwachtig, moet je zeggen. Want dit is echt een verrassing voor mij.
0: Is het ja?
1: Ja, dan heb je heel nou, als dit doorgaat. Ja, vind ik wel.
0: Ik zou het heel speciaal vinden. Maar ja. Ik hou nog eventjes een slag om daar.
1: Ja, nee, begrijp ik. Die man is natuurlijk super druk. Dus dat.
0: Ja. Maar laten we het in de tussentijd nog eventjes doen met wat leuke muziekjes.
1: Ja, wat leuke muziekjes. Ja, het lijkt er dus op alsof het WK voetbal, EK voetbal, maakt ook helemaal niks uit. Dat iedere Nederlandstalige zanger, het is net als bij carnaval, eigenlijk een soort van hitje. Moet indienen en dan maar kijken wie de grootste wordt. Dat is eigenlijk van alle tijden zo. Ik heb namelijk een nummertje gevonden uit 1980. Nou, dat is al een tijd geleden. Hè? Want André van Duin heeft natuurlijk ook een duit in het zakje gedaan als het om die nummers gaat. Voor het EK 1980 heeft hij het nummer geschreven Nederland die heeft de bal. Nederland die heeft de bal. En dat was toen best bijzonder, want de spelers van Oranje die zongen ook mee. Mm-hmm. Hè, in die tijd had je Simon Tahamata.
0: Ja, och, Simon Tahamata.
1: Dick Nanninga, Benny Wijnstekers. Ja, dat waren natuurlijk de Oranje Leeuwen in die tijd. En het is wel grappig, twee dingetjes die ik daar nog over wil zeggen. De B-kant heette We gaan naar Rome toe. Want het EK was blijkbaar toen? In Italië toen.
0: Okay.
1: We gaan naar Rome hebben we niet gehaald in dat EK. Want het was dramatisch verlopen, konden na 3 wedstrijden al naar huis. En het liedje schijnt te eindigen met de woorden, even goed luisteren. Ik denk dat André van Duin die zelf zo uitspreekt. Als jullie net zo voetballen als je zingt, kunnen we het wel vergeten.
0: Ja.
1: Nou, oordeel zelf. Nederland die heeft de bal, André van Duin.

0: Zo, muzikaal en sportief was dit het hoogtepunt, hè? Het EK 1988.
1: Dit is voor mij het WK-lied, of het EK-lied.
0: Was EK.
1: Bij uitstek. André Hazes. Ik heb altijd gedacht dat die beste man dit ook zelf geschreven had. Maar dat is dus niet zo. Dat is Hans van Hemert geweest. En destijds aangeboden aan Willeke Alberti.
0: Maar die zei weer, zoals we dat al vaker
1: hebben gehad.
0: Nee, doe maar niet.
1: Nee, is niks voor mij. Nou weet ik niet of zij daar zo'n spijt van heeft. Ik weet niet.
0: Dit past zo bij
1: André. Je moet toch gewoon gezelligheid op een kruk, een blikje bier erbij.
0: Maar ja, ook wel geholpen door het feit natuurlijk dat Nederland daar de Europese titel pakte. Hè? Want toen was alles natuurlijk, na dat toernooi was alles...
1: Dat klopt.
0: Ja, hem oranje, gekte.
1: Dat klopt, het is ook van het jaar inderdaad.
0: Ja, dat was echt mega.
1: Ken jij het eeuwenoude Schotse lied? O langs... Ja, en dan is het
0: Ja, dat is een oud Schots volksliedje.
1: Ja,
0: ik ken het. Dat is deze melodie.
1: Dus staat daar heel erg bekend om de oudejaarsvieringen.
0: In Schotland? Dus, wordt die daar gebruikt?
1: Jazeker. Oh,
0: okay. Ja, nou, mooie melodie. Ja. Mooie,
1: En de spelers van het Nederlands elftal, die waren ook weer, net zoals bij jouw nummertje er straks, bij deze te horen in het achtergrondkoortje.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij iets gehoord hebt van, denk van, die.
0: Of ik Marco van Basten kon onderscheiden.
1: Willem Kieft.
0: Kon ik niet.
1: Koeman.
0: Laten we het niet over Willem Kieft hebben.
1: Jawel.
0: Gaan we het wel over Willem Kieft hebben. Want dat was natuurlijk de man die met zijn goal tegen Ierland ervoor zorgde dat we überhaupt tegen Duitsland mochten gaan beginnen.
1: Dat bedoel ik.
0: Willem Kieft, die hing bij jou in 10 fouten op je meisjeskamer, toch?
1: Ja, waar hing hij niet? Ja, ja, precies. Ja, wat ben ik verliefd op die man geweest.
0: Ja. Ja, wat vind je van de huidige Willem Kieft?
1: Ja, ik blijf dat een hele leuke man vinden.
0: Ja, hij is iets grappigs, hè?
1: Ja.
0: Hij neemt zichzelf ook niet zo serieus.
1: Ben je dus, gek? Nee, en dan van de week ook, dan zit ik zo naar zo'n programma te kijken en dan zit daar die... hoe heet hij nou? Met die grijze krullen nu.
0: Pierre van Hooijdonk.
1: Ik moet die man zo niet. Die zit daar iedereen af te kraken en te doen. Dan denk ik, wat heb je zelf bereikt?
0: Veel.
1: Toch?
0: Ja, veel.
1: Oh, sorry.
0: Ja, jij zeker. Bent nee, Pierre van Hooijdonk. Kom in nakkringen niet aan Pierre van Hooijdonk.
1: Nee. Dat is
0: ook
1: zo.
0: Mooie carrière
1: doet
0: gehad.
1: Doet me verder waardig. Maar goed, dan denk ik, waar zit je daar nou met de... Is hij nou zo'n groot interlandspeler dan?
0: Jawel, maar hij was altijd pinchhitter. Hij werd altijd ingebracht als er op het laatste 10 minuten nog een goal geforceerd moest worden. Want hij was natuurlijk groot, hij kon goed koppen. Hij kon strijd maken in de 16, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: En... maar het is die hele samenstelling van zo'n tafel is natuurlijk zorgvuldig samengesteld. Hè? Mm-hmm. En zo'n type als Pierre van Hooijdonk willen ze gewoon graag hebben om tegenwicht te bieden aan Rafael met zijn grappen en zijn rollen.
1: Ik moet hem echt niet, want dan denk ik van je weet echt alles wel beter. En ook echt afkraken van mensen. En dat heeft Kieft natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, Kieft zit daar met een hele andere persoonlijkheid. En
1: precies.
0: Gewoon,
1: dat.
0: Willem Kieft, hoe kunnen we hem ooit vergeten?
1: Ik niet, denk ik.
0: Nee, dat is...
1: Ik had zelfs een pop. Dat was ons kind, hè. Dat was gewoon... Babytje Kieft.
0: Babytje Kieft.
1: Babytje Kieft, ja.
0: Heette die Kieft of heette die Wim?
1: Nee, hij heette... Willem. Robbie Kieft.
0: Robbie Kieft?
1: Ja.
0: Robbie Kieft. Dat is de broer van Willem, of?
1: Nee, het kindje. Dat was de pop die ik had.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Met hem.
0: Ja?
1: Nou... Dan klopt dat toch?
0: Oh, Robbie Kieft. Jij droomde dat je een kind had met van Willem.
1: Ja.
0: Zo.
1: Nou, dat droomde ik niet alleen. Dat was vrij harde waarheid voor mij. Hoor. Okay. De geboortekaart
0: en zijn voornaam was Robbie.
1: En dat was Robbie Kieft.
0: Robbie Kieft.
1: Ja. Ja, ik zie jou daar lachen.
0: Ja, nee, ik zit gewoon te dingen. Ja. Robbie Kieft Rijntjes.
1: Ja.
0: Beetje die
1: combinatie. Toen had je dat nog niet, hè? Je dubbele namen. Nee, dus het was gewoon, het was Robbie Kieft. Ja. Wat een onzin dit. Dit gaat helemaal voorbij de WK.
0: Oh, nou, dan zullen we dan snel terug gaan na het
1: WK.
0: Wat was jouw...
1: Heb jij een guilty pleasure iets? WK-dingetje?
0: Guilty... Ik vind het hele WK guilty pleasure tegenwoordig.
1: Ja. Ja, ben je echt dat je alles kijkt?
0: Nee, ik vind... om even terug te... Het EK 88 was mijn eerste echte... Toen was ik 11. Mm-hmm. Mijn eerste echte toernooi wat ik bewust meemaakte.
1: Ja.
0: Komt ook maar 2 jaar daarvoor was het WK in 86. Daar was Nederland niet bij. En het was in Mexico, dus het was midden in de nacht. Daar zag je eigenlijk helemaal niet zoveel van.
1: Ja.
0: Alleen wat Maradona toen deed, dat kwam wel eens voorbij. Dus EK88 was mijn eerste het toernooi wat ik bewust heb meegemaakt. Met natuurlijk die geweldige generatie. Dus ik was natuurlijk altijd de keeper. Ik was altijd Hans van Breukelen. mijn vriendjes waren Ruud Gullit en Marco van Basten natuurlijk.
1: Oh, was jij keeper?
0: Keeper. Ja, dat vind ik nog steeds de allermooiste positie.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Waarom dat dan?
0: Ja, het zijn altijd een beetje mysterieuze mensen.
1: En dat ben jij ook, hè?
0: En ik vind, als keeper kun je zo mooi afgaan in je eentje. En zo mooi excelleren in je eentje. Ja, ik heb keeper. Ik wil altijd keeper. Nee, maar ik wil altijd keeper worden.
1: Ja. Wat zeg
0: nooit,
1: je dat mooi?
0: Het is er nooit van gekomen.
1: Nee. Je moet dromen blijven houden.
0: Ja, precies. Maar nog steeds hoor. Nog steeds kijk ik, als ik de wedstrijden kijk, kijk ik nog steeds met bijzondere interesse naar de keeper.
1: Okay.
0: Altijd.
1: Dat is jouw favoriete positie.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou weten we dat
0: maar
1: ook
0: toen,
1: weer.
0: Om even een mooi bruggetje te maken naar het volgende nummer. In 1988, nou dat was natuurlijk top en helemaal geweldig. En toen was het WK, 2 jaar daarna in 1990 in Italië. En toen dacht iedereen van, nou de Europese kampioen Nederland gaat daar hoge ogen gooien. Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd in aanloop na het toernooi. Dat was eigenlijk al een verloren zaak toen ze er kwamen. Veel spelers zeiden later ook als bijna ik naar huis kon. Na 4 wedstrijden. Het is ook dramatisch verlopen. Maar er moest natuurlijk wel weer een WK-lied komen. En daar zijn op ingesprongen wederom de jongens van het Nederlands elftal. Want die moesten er natuurlijk bij zijn. Ron Brandsteder en de Havenzangers.
1: Ja.
0: Ja, en die hebben het liedje Hand in Hand Achter Oranje ingezongen. Niet geschreven, want geschreven en gecomponeerd door Peter Koelewijn.
1: Oh.
0: Daar is hij.
1: Dat is ook geen kleintje.
0: Wij zaten in de voorbereiding ook al tegen elkaar te zeggen van, nou, geen idee wat Ron Brandsteder heeft gedaan. Misschien een rol achter de schermen, maar wij kunnen hem hier niet eruit halen.
1: Nee.
0: Dus misschien dat iemand dat nog
1: weet. Hoor je hem
0: niet? Ja, volgens mij niet. Ron hoor je toch met zijn,
1: ja,
0: met zijn bronzen stem. Met zijn bronzen stem. Moet je die toch...
1: Bronzen stem.
0: Moet je die toch makkelijk...
1: Bronzen stem. Brons,
0: als een bronzen stem.
1: Bronsachtig.
0: Ja, nou ja, iedereen kent de stem wel van Ron Brandsteder.
1: Dat sowieso.
0: Wat oudere mensen onder ons. Hij is dus niet te ontdekken voor ons op dit nummer.
1: Maar
0: als je hem hoort, laat
1: opletten.
0: Het ons weten.
1: Ja.
0: Hand in hand achter Oranje.

0: Dit vind ik dan ook een heel lekker nummertje. Hè? Viva Hollandia van Wolter Kroes.
1: Swingt de pan uit. Hè?
0: Ja joh, 2008 alweer. Dat was toen destijds voor het EK. En het werd zijn eerste nummer 1 hit. Gebaseerd op het Duitse carnavalsliedje Viva Colonia. Nou, dat wist ik dan weer niet.
1: Ik ook niet. Maar,
0: Van Heuner. Dat is wel Duits, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Heb genoteerd. Heuner.
0: Heuner.
1: Ja, met O-umlaut.
0: Ja, het is een nummertje wat natuurlijk nog steeds heel veel gedraaid wordt tijdens al die grote sportevenementen.
1: Ja, je kan het altijd draaien.
0: Wacht even. Ik kijk naar Isa, want volgens mij gaat...
2: Ik heb hier... wacht even hoor.
3: Our head coach, Ronald Koeman.
1: Oh, wacht even. Nu word ik een beetje zenuwachtig.
0: Oh jee, ik hoor dat Ronald in de uitzending gaat komen.
1: Ah, dat is echt... Wacht even hoor, nu ga ik er even goed voor zitten, want dit is mijn oude held. EK88, Ronald Koeman.
0: Als het goed is dan... Ronald, als het goed is ben jij in de uitzending.
1: Ja, dat klopt. In Keet met Ralf heb ik begrepen.
0: Ja, je zit in Keet met Ralf. Nou, wat fijn Ronald dat jij heel even tijd wil maken.
1: Ja,
0: in
1: natuurlijk.
0: Je drukke bestaan. Ik begrijp ook dat het nou ontzettend vroeg bij jou is in Amerika.
1: Het is echt ontzettend vroeg. Ja, het is dat jullie het vroeg. En ik weet dat jullie enorm bereik hebben qua luisteraars. Dus ik kon hier niet onderuit. Maar het is rond de 2 uur hier.
0: Jeetje,
1: in Kansas City.
0: Ja. Ja.
1: En ik kon sowieso al moeilijk slapen. Want we hebben een drukke dag gehad. Dus ik was toch nog bezig. Maar het is wel...
0: Wat fijn dat je even tijd voor ons maakt. Ja. En ik denk dat onze luisteraars dat enorm gaan waarderen. Ik wil het heel graag natuurlijk eventjes hebben met jou over de afgelopen wedstrijd tegen Japan.
1: Ja.
0: Je begint met een gelijkspel, Ronald. Soms ben je blij met de punt, soms niet. Hoe was het in jouw geval?
1: Ja, vind ik een beetje een lastige vraag, Keetje, om zo te beginnen. Maar ik denk... Het is natuurlijk een topland, hè. Japan, hè, dat wordt wel eens onderschat. Japan is een echte top tegenstander. Ik vond het ook een topwedstrijd, moet ik zeggen. Gezien het spelbeeld had ik natuurlijk de toernooi liever begonnen met 3 punten. Want dan ben je lekker in de flow, hè, als je die 3 punten al pakt. Maar uiteindelijk mogen we denk ik niet ontevreden zijn met dat punt. Ik vond dat Japan compact speelde. Loerend op de counter. Je weet dat het een hele sterke tegenstander is.
0: Compacte, hoe breek je dat door? Hoe kan je dat doorbreken?
1: Nou, daar hebben we natuurlijk in de voorbereidingen zijn we daar natuurlijk heel erg mee bezig geweest met die jongens. Hè, om daarop te hameren. En dat is toch om te proberen om van over de flanken te spelen. En de wingbacks goed in stelling te brengen. En het tempo vooral heel hoog te houden. En ja, dan vind ik...
0: Daar brak het wel aan, hè?
1: Daar zijn we niet, daar ben ik met je eens. Daar zijn we niet altijd in geslaagd.
0: Yeah.
1: Ik vond bij vlagen... Dat we wel onze taken goed uitvoerden. Hè, zoals ze hem ook voorbereid hebben. Maar ik ben het met je eens. Ik bedoel, zo eerlijk moeten we zijn. Dat grote delen van de wedstrijd het tempo volstrekt te laag lag.
0: Ja, dat viel vooral op in de eerste helft. Die oogde wat stroef. Wat zeg je dan tegen je jongens in de rust?
1: Nou ja, dat ze gewoon moeten blijven doen waar ze goed in zijn. Hè? Gewoon goed voetballen. Want ja, we hebben zoveel kwaliteit in deze ploeg. En we hebben ook gezegd van als we gewoon zo blijven doorgaan met kansen creëren. Want dat deden we in mijn ogen voldoende. Alleen ja, Doniel kon net een net niet vinden. En dat is natuurlijk jammer. Want als je jezelf dan niet beloont op zo'n moment. Ja, dan wordt het een lastige wedstrijd tegen een tegenstander als Japan. Hè, die zo compact speelt. En zo sterk in die omschakeling is. En op een gegeven moment ook in de 1-op-1 situatie waarin je dan komt. Ja, dan is balverlies ook echt dodelijk. En dat vond ik in de eerste helft te veel gebeuren. Tempo lag te laag, wat we net al zeiden. Dus ik heb eigenlijk tegen de jongens gezegd, goed bezig.
0: Mm-hmm.
1: Ga zo door.
0: Kun je dat ontdekken?
1: Ik zag dat er echt goede dingen gebeurden. Mm-hmm. En ik zei, als we zo doorgaan, dan vallen de doelpunten vanzelf. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar het is gewoon doodzonde als je dan uiteindelijk 2 keer tegen zo'n gelijkmaker aan loopt.
0: Ja, en dan ga je wisselen. Wissels die niet weer iedereen begrepen worden.
1: Nee, ik heb heel wat over me heen gekregen.
0: Ja.
1: En dat weet je als je natuurlijk bondscoach bent van een land als Nederland. We hebben 18 miljoen bondscoaches in Nederland. Iedereen leeft mee en dat is helemaal prima. Ja, ik dacht echt op dat moment dat het natuurlijk het beste was.
0: Ja.
1: We stonden met 2-1 voor. Crescenio had al een gele kaart. Een aantal jongens begonnen toch wel wat krampverschijnselen te krijgen. Mm-hmm. De temperatuur was ook vrij hoog. Vochtigheidsgraad was vrij hoog. Dus ik dacht, ik bouw wat defensieve kwaliteit in, hè, met Nathan. En helaas pakt het dan verkeerd uit. Maar je moet als bondscoach achter je beslissingen durven staan, denk ik.
0: Ja, en daar sta je Ze was nog volledig achter.
1: Ja, kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar op dat moment vond ik het echt de beste keuze. Dus zou ik het weer zo gedaan hebben. Ja. Ik heb de jongens trouwens, dat vroeg jij natuurlijk net, hè. Ik heb de jongens in de rustig ook echt al complimenten gegeven ook. Voor nog steeds die strijdlust en dat we erin zijn blijven geloven ook.
0: Ja.
1: En de veerkracht mag ik ook wel eventjes noemen.
0: Ja.
1: En, want ik denk dat Japan echt onderschat wordt. Sterke tegenstander, ja.
0: Ja. Ja, inderdaad, Japan. Maar ik hoor jou zo aan. Wat kunnen wij nu verwachten van het Nederlands elftal aanstaande zaterdag tegen Zweden?
1: Ja, Zweden is natuurlijk een hele andere tegenstander. Mm-hmm. Hè, spelen ook graag 1-1, maar zoeken iets meer de aanval dan Japan, verwacht ik. Laten zich graag inzakken. Spelen vaak met de ruit op het middenveld met de punt naar achter. Dus daar zullen we met onze flanken, echt met onze vleugelspelers, echt een oplossing voor moeten vinden. Dus daar zullen we de snelheid van een Denzel, die vond ik afgelopen zaterdag ook een beetje meedelen in de malaise. Mm-hmm. Maar goed, dat weet Denzel als geen ander professional als hij is. Ik denk dat daar de sleutel ligt. En dat is misschien een combinatie met de snelle passes, de insteekpases van Frenkie. Mm-hmm. Die ik zaterdag wel zijn normale niveau vond halen trouwens. En het recept is dan eigenlijk heel simpel, Katie. Doniel en ook Memphis moet het net gewoon vaker gaan vinden. Want de scorend vermogen, net dat laatste, die eindpaas, en dat, ja, daar is nog wel verbetering in mogelijk. En het wordt weer geen makkelijke wedstrijd. Kijk, als we gewonnen hadden tegen Japan, dan begin je het toernooi lekker met 3 punten.
0: Zeker.
1: En dan kun je wat veroorloven. Vanaf nu zijn het eigenlijk alleen maar finales.
0: Nou, mooi dat je dat zo ziet. Dus wij kunnen ervan uitgaan dat je met dezelfde opstelling van start gaat zaterdag?
1: Ja, dat kan ik natuurlijk hier niet helemaal gaan vertellen, want ik weet hoeveel luisteraars jullie hebben.
0: Ja,
1: en dat weten de Zweden. Ja, de Zweedse bondscoach luistert waarschijnlijk ook mee.
0: Dus die ga ik
1: ook niet wijzer maken dan die is. Ik kan wel zeggen, er gaat niet heel veel veranderen. Mm-hmm. Er zijn ook een paar posities waar ik met de assistenten even aan het kijken ben, om daar misschien een wijziging door te voeren. Maar... Dus ik kan er niet heel veel over zeggen.
0: Er kan van alles nog
1: gebeuren. Er kan van alles nog gebeuren bij een hele andere wedstrijd.
0: Okay.
1: Maar we gaan er vol voor. En zoals altijd, aan de instelling zal het niet liggen.
0: Daar zal het zeker niet liggen. Nou, ik wens jou ontzettend veel succes, Ronald. Voor jou natuurlijk en voor heel de ploeg.
1: Dankjewel.
0: Ga het doen. Wij gaan natuurlijk als een blok achter jullie staan. En heel fijn dat je even in de uitzending wilde komen op dit tijdstip voor jou.
1: Nou, heel graag gedaan. En heel veel succes met jullie verdere uitzendingen.
0: Dankjewel. Dag Ronald.

0: Ja, we waren zo van ons apropos door het interview met Ronald Koeman. Ja, dat we gewoon twee nummers achter elkaar daarna gedraaid hebben. Dus, maar we gaan alle informatie natuurlijk nog zo duidelijk geven.
1: En want ons tante Nellek en Alfons kwamen even gezellig
0: precies
1: binnen. Met precies. Heerlijke oranje te poezen, omdat wij de WK-uitzending hadden.
0: Dus, zo lekker, die staan hier.
1: Dankjewel, Fons.
0: Die gaan we zo dadelijk heerlijk opeten. Ja, net na het interview met de bondscoach hoorden we de gebroeders Co.
1: Zeker.
0: Met hun nummer Vuvuzela. Nou, de gebroeders Co is natuurlijk echt een feestduo uit Geertruidenberg trouwens.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik heb het opgeschreven. Toon en Gerard Koopmans.
1: Oké.
0: Uit Geertruidenberg, de gebroeders Co. En zij maakten dus voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Met die verschrikkelijke vuvuzela's,
1: oh,
0: weet je
1: ja,
0: dat nog?
1: Ja, dat was me toch een ding.
0: Oh, dat je echt geluid uitzette.
1: Ja.
0: Al die toeters op die tribunes.
1: Je kreeg ze ook overal bij, hè?
0: Je kreeg ze overal bij. Een verschrikkelijk irritant geluid. Ja. Maar zij dachten van, nou, daar zien we wel een nummertje in. En dus vuvuzela, gebroeders
1: ja.
0: Co. Was dat?
1: Dus welk nummer is dat nou eigenlijk? Na, na, na, na.
0: Wat bedoel je nu?
1: Dat nummer van dat was toch op een melodie van een ander bekend nummer.
0: Deze nummers zijn bijna allemaal op een melodie van een ander nummer.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ik kom er niet op welke, maar daar heb ik wel vaker last van. Maar dat dacht ik inderdaad. Daarachteraan, daar kwam het nummertje Rood, Wit en Blauw van Gerard Joling. Dat is een nieuw nummer van hem. Zijn nieuwe WK-single. En die ging in première tijdens de Eredivisie Awards op ESPN.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, het is ook... Er zijn ook heel veel gezichten daarvan, zijn ook te zien in de videoclip. En volgens Gerard moet een WK-lied mensen direct laten zingen, springen en juichen.
0: Nou, dat is wel gelukt, toch?
1: Hebben wij gedaan, toch?
0: Hebben wij. Nou, voor zover dat kan die natuurlijk in deze bloedhete studio.
1: Het is bloedheet, maar goed. Ja, ja, ja. Zo.
0: Maar nee, ja, Gerard Joling natuurlijk, die mocht niet ontbreken.
1: Die zat er ook bij. Dus.
0: Ja. Oh, wat vond je van de antwoorden van Ronald? Hebben we er vertrouwen in?
1: Ik kan er wel in mee wat hij zegt.
0: Hij is wel realistisch altijd.
1: Hij is altijd heel erg realistisch en heel duidelijk in wat hij zegt. Komt goed over.
0: Ja.
1: Maar ik moet het nog zien, Ralf.
0: Ja, ik ook hoor. Zweden.
1: Zware hoofd in.
0: Ja, ik hou even een slag om de arm.
1: Precies.
0: Maar goed,
1: we wachten het af.
0: Maar super tof hè, dat hij zo midden in de nacht even tijd maakte voor ons.
1: Dat ons is ontzettend.
0: Ja,
1: waardeer ik enorm.
0: Ja, ja, ja. Het volgende nummer. Ik wil even op mijn lijst te kijken. Ja, het volgende nummer. Ja, dat is de volgende nummer.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja,
0: dat is het nummer Schouder aan Schouder van Marco Borsato en Guus Meeuwis. Is, zover ik weet, niet echt geschreven voor het voetbaltoernooi in 2010. Maar vanwege het thema van vriendschap en elkaar bijstaan in moeilijke tijden. Mm-hmm. Is dat toch tijdens het WK 2010 een heel eigen leven gaan leiden. En is dat toch heel populair geworden rondom dat voetbaltoernooi. Mooie samenwerking tussen de twee. Hè. De stemmen klinken ook heel goed bij elkaar als je het mij vraagt. En laten we er gewoon naar gaan luisteren. Schouder aan schouder.

0: Koekoek. Koek.
1: Ja, sorry oma.
0: Ja,
1: nou ja, koekoek. Koek.
0: Koekoek. Een nummertje van Wilfred Gené, die heeft deze... dat was met John de Bever, geloof ik, in 2025.
1: Onze John de Bever.
0: Jazeker. Die toen al uitgebracht heeft. En nu heeft hij er een speciale WK-versie van gemaakt. Waarin ook Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart meedoen. Nou ja, goed.
1: Ja, ach.
0: Je plukte weer de vruchten van, zullen we maar zeggen.
1: Dat vind ik natuurlijk, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, gewoon een lekker vrolijk humoristisch nummer. Ik denk alleen dat Johan Derksen er niet blij mee is. Want die was nogal pist elke keer als hij als Wilfred Gené dit in de uitzending bracht. Want hij had zoiets van, ja hallo, jij gebruikt dit weer als aandacht en reclame voor je nummertje.
1: Ja,
0: dat
1: is ook allemaal gespeeld, hè, die kwaadheid.
0: Ja, natuurlijk.
1: Voor welk toernooi was dit trouwens? Is dit van nu?
0: Of dit is van nu.
1: Dit is van nu.
0: Je hebt gewoon koekoek. Koekoek heb je gewoon, dat is gewoon een liedje. Wat Wilfred Gené gedaan heeft. En nu heeft hij er een WK-versie van gemaakt.
1: Net zo makkelijk.
0: Toch? Je verandert een paar woorden okay. En nou, je bent weer binnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, koekoek.
1: Koekoek. Nou, koekoek. Even kijken. Ja, we schieten een beetje in de lach hier, jongens. Moet je ons niet kwalijk nemen.
0: Het is veel te warm hier.
1: Koekoek. Dan kijk ik even op mijn lijst. Oh ja, de volgende. Oh, die is leuk.
0: Ja?
1: WK 1994 in Amerika. Heb je daar actieve herinneringen aan dat toernooi trouwens in Amerika?
0: Nee. Nee. Nee.
1: Dennis Bergkamp. Ja, Wim Jonk.
0: Dennis Bergkamp.
1: Maar dat was 4 jaar later.
0: Oh, is dat 4 jaar later?
1: In 98 okay. In Frankrijk.
0: Ik zit te populair te doen, maar ik heb gewoon rust.
1: Ja, maar die kon niemand missen. Dat was natuurlijk het radiocommentaar van Jack van Gelder. Ja. Waanzinnig. Trouwens, superleuk om een WK-wedstrijd op de radio te luisteren.
0: Ja, is
1: vaak veel leuker dan op de televisie. Ja. Maar ik zat bij het WK 1994.
0: Ja? Ja?
1: Het WK 1994. Dick Advocaat was de bondscoach. En het was ook weer sprake van dat Johan Cruijff misschien ooit wel, weer niet wel, de bondscoach zou worden. Uiteindelijk natuurlijk nooit gebeurd. Maar toen dachten een aantal radiomakers, waaronder Ferry de Groot.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk directe collega van André van Duin ook geweest.
0: Ja.
1: En Peter Koelewijn, die dacht van ik teken weer voor de productie. Die hebben toen een heel grappig nummertje gemaakt waarin Johan Cruijff wordt geïmiteerd. En de imitator schijnt René van den Berg te zijn. Ik moest echt opzoeken, René van den Berg. Geen idee, maar hij is dus ook bekend geworden door dit nummer.
0: Ja?
1: Het heet ook Als Dick me hulp nodig heb. Van Johan en de Groothandel. En het grappige is ook, de B-kant van de single, dat was gewoon hetzelfde nummer, maar een Spaanstalige uitvoering. Oh. Geheten Johan Internationalos versie.
0: Ja.
1: En de tekst die ze Johan dan laten opzeggen is de Spaanstalige versie van een vaatwasmachine handleiding. Met een paar voetbaltermen erdoorheen.
0: Jezus.
1: En dan krijg je toch gewoon een heel leuk nummer. Ja. Wij gaan gewoon naar de Nederlandstalige originele luisteren. Heel erg leuk. Johan en de Groothandel Als Dick me hulp nodig heb.
2: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. Dan kan er niemand vrij staan. Nou, als je dan in ogen schouw neemt, dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Sorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan en een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Ja, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jorrie, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Heb natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht,

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rot nou eens op.

sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde 3 en achter. Had je een balkonnetje van 2,5...

0: Jansen met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag, 24 uur per dag,
1: jouw radio,
2: Rozo Radio.
3: Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje, met het oranje koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat-ie. Oranje!

0: luistert.
1: Nou, heren, nee, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laat me nog, het is genoeg zo. Ja, la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen, happatee. Opgezonden wie dat.

0: Zo.
1: Zo.
2: Eindelijk even.
0: Zo.
2: Is zonder al die WK-opsmuk, Isa.
1: Ja.
2: Of gaat het bij jou ook alleen maar over het WK? De Oosthout Insight.
1: Nee, nou, ik wil natuurlijk. Na de rand natuurlijk wel even over het WK, want we hebben het afgesproken.
0: Het is de WK-editie.
1: Ja. Ja. Dus, maar ik heb in ieder geval het nieuws voor dit weekend en voor volgend weekend.
2: Nou, kom er maar eens in.
1: Ja, de eerste heb ik gekregen via Tante Wil. Toen ik bij opa was, toen kwam ze met een dingetje voor het weekend. Dus dankjewel Tante Wil. Benieuwd naar de wereld van kruiden? Kom dan naar kruiden beleven in de Vlindervallei Oosthout. Tijdens een gezellige rondleiding ontdek je welke kruiden er groeien, hoe ze worden gebruikt in voeding en verzorging en welke bijzondere eigenschappen ze hebben. Natuurlijk is er ook van alles te ruiken en te proeven met heerlijke kruidenhapjes die door de vrijwilligers worden bereid. Een leuke, leerzame en gratis middag voor jong en oud, midden in het groen van de Vlindervallei.
2: Nou,
0: ja, en hartstikke leuk. Daar is onze nicht Antonia is daarbij betrokken volgens mij.
1: Oh, echt?
0: Zij is een van de initiatiefnemers geweest om die tuin überhaupt aan te leggen.
2: En, echt joh?
0: Volgens mij had zij het, we waren laatst bij haar, had ze het ook over deze kruidenworkshop uitleg. Ja.
2: Oh, leuk. Dus
0: volgens mij is zij er ook bij betrokken.
2: Oh, super. Ja. Nou, dan komt alles bij elkaar.
1: Ja, er staat ook nog bij, mocht het regenen, dan gaat het niet door. Maar met deze temperaturen denk ik dat we daar
2: niet dat het nodig is.
1: Nee. Maar ik dacht, ik zeg het toch even bij.
2: Ja.
1: Dan op zondag 21 juni staat Dorst, dat is niet Oosthout, maar wel in de buurt, weer volledig in het teken van de jaarlijkse jaarmarkt. Wandel langs de vele marktkramen en de gezellige rommelmarkt. Geniet van live muziek en verschillende optredens. En ontdek wat lokale ondernemers en verenigingen te bieden hebben. Ook zijn er bijzondere blikvangers te bewonderen. Zelfs klassieke auto's en alpaca's.
2: Nou,
0: leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ik ga daar bijna elk jaar met mijn vader wel langs. Wat er inderdaad wat oude spulletjes ook en zo staan, vindt hij ook leuk. En het is altijd een leuke sfeer.
2: Oké.
0: Okay. In Dorst, die
2: dat kunnen we misschien ook doen, dan combineren
0: misschien.
2: Vaderdag.
0: Ja.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook.
2: Dat is hartstikke Vaderdag,
0: aanstaande zondag.
1: Ja, ja. Dus ook dat. Het is Vaderdag. Dat klopt inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Dan eentje voor volgende week. Op zondag 28 juni verandert het centrum van Oosthout in één groot culinair festival tijdens Proevement Oosthout. Ik moest even goed kijken wat er stond.
0: Proevement.
1: Want als ik het verkeerd uitspreek, moet ik er nog heel lang aanhogen.
2: Dat klopt.
1: Verschillende horecazaken uit de stad presenteren hun lekkere gerechten en specialiteiten. Waardoor bezoekers op een middag kennis kunnen maken met een breed aanbod aan smaken. Naast al het lekkers is er op diverse locaties ook live muziek aanwezig. Nou.
2: Nou, wat superleuk allemaal weer.
1: Gezellig, toch?
2: Hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En je had nog een WK-dingetje?
1: Nou ja, nee, want dat hebben we natuurlijk vorige week ook gedaan. Toen hebben we de standen besproken.
2: Oh, ja.
1: Nou, niemand had het goed. Alleen Ralf zat wel het dichtstbij, maar tegelijk spel. Het was natuurlijk uiteindelijk 2-2.
0: Ik had 1-1, hè?
1: Je had 1-1.
0: Ik had 1-1, ja.
1: Ik had 2-1 en mama volgens mij 1-0.
2: Maar waarom zit Ralf dan het dichtst erbij?
1: Nou, omdat het wel een gelijk spel is geworden.
0: Hé. Hey.
2: Ja, maar jij 2-1. Dat scheelt dan ook maar een puntje.
0: Op het totoformulier, hè?
2: Jou scheelt er 2 punten, bij jou 1 punt. Ben ik het niet mee eens met die beredenering.
0: Zullen we voor Zweden, voor aanstaande zaterdag, ook weer een...
2: Ja, dat gaan we nu zeker doen, toch? We gaan toch een voorspelling doen?
1: Ja, dat wou ik aan jullie ook vragen.
0: Natuurlijk.
2: Ja, nou, en dan gaan we komen we daar volgende week weer op terug.
1: Wat voorspellen jullie?
2: Ralf?
0: 2-1 van Nederland.
1: Oké.
2: Isa?
1: Ik denk

0: Ik ga gewoon een keer echt helemaal achter Nederland staan en ik zeg 2-0.
1: Daar komt wel heel betwijfelend uit.
0: Ja, nou ja, met de afgelopen... Nou, ik moet zeggen van de vorige wedstrijd dat ik echt de eerste minuut ook echt van dacht, nou, nu staan we er.
1: Ja.
0: Maar ja, daarna was het...
1: Dat is wat typisch op z'n Nederland. Nou, ja. Laat ik dan voor... want ja, ik ga voor een 1-0.
2: Nou, laten we allemaal Nederland winnen.
1: Ik wil Nederland wel laten winnen. En ja, en 3-0 vind ik te veel. En ik wil iets anders dan jullie. Dus dan ga ik op 1-0 zitten.
0: Nou, ja. Dan
2: komen we volgende week op terug.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: God, nou, die WK's. Rolf, hoe vaak heeft Nederland in een WK-finale gestaan?
2: 3 maal. 74, 78 en 2010. Die eerste twee, toen was ik nog niet geboren, respectievelijk 1,5. Heb ik niet meegemaakt.
1: Nee.
2: Maar 2010, die finale tegen Spanje. Ja, echt.
0: Dat kan me nog echt herinneren. Volgens mij sliep ik toen ook bij jullie op de kamer.
1: Echt?
0: Ik zat echt door zaknas.
2: Ja.
1: Dus ik herinner me daar gewoon helemaal niks meer van.
0: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de wedstrijd zelf kan ik me niet zo goed herinneren.
1: Nee.
0: Ja. Wel, weet je nog, dat was niet in die wedstrijd, maar even tussendoor, ik weet niet of het op een WK of een EK was, met die kopbal van Van Persie.
1: Ja, dat was die toch? Dat was de allereerste wedstrijd die in Nederland speelde tegen Spanje.
2: Nee, dat was 4 jaar later. Dat was het WK 2014 in Brazilië. Toen wonnen ze met 5-1 van Spanje.
1: 5-1, ja.
2: We hebben nu over het WK van Zuid-Afrika.
0: Ik moest even denken aan...
2: Ja, sorry hoor, ik heb gewoon een van de raar geheugen voor dit soort
0: dingen. Nee, dat is
2: helemaal
0: fijn.
1: Nou, niet alleen voor dit soort. Overal wel, dat ik denk van, hè? Waarom weet jij dit?
2: Maar 2010, ja, het enige land ter wereld, denk ik, ja, dat moet wel, die dus 3 WK-finales gespeeld heeft. Nee, niet gespeeld heeft, verloren heeft.
0: Weet je toevallig ook verloren de stand, of niet?
2: Van?
0: Van hoe die wedstrijd is geëindigd.
2: Ja, 1-0, hè, voor Spanje.
0: Was dat toevallig Iniesta?
2: Ja, Iniesta.
1: Hallo Isa. Isa, wat goed meid, wat goed.
2: In 1974 natuurlijk, de ouderen onder ons, die hebben daar nog steeds trauma's over. Toen waren ze met afstand de best voetballende ploeg van de wereld in die tijd. Hè. Met Cruijff, Van Hanegem, wereldelftal. Maar ja, in de finale verliezen van Duitsland. 4 jaar later, eigenlijk redelijk onverwacht. Wat had niemand eigenlijk verwacht in Nederland. De finale gehaald tegen het gastland Argentinië. Maar de internationals van toen, hè, bijvoorbeeld de Kerkhofjes, die zeggen nog steeds... Nou, al had de scheidsrechter 2 keer een uur moeten bijtrekken. Wij moesten die wedstrijd verliezen.
1: Ja.
2: Zo'n dreigende sfeer was het daar in Buenos Aires. Ja, dus die verloren ze ook. En 2010, jammerlijk,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja. Waar ik me heel erg over verbaasd heb. Dat zegt ook misschien iets over mijn kennis. Nooit geweten dat Johan Cruijff maar aan 1 WK heeft meegedaan.
2: Ja. Ja,
1: hoe zit dat dan?
2: Nou ja, dat is logisch.
1: Dat is logisch.
2: Omdat in
1: kijk, de bol is rond.
2: Nee? Ja, en zolang je 1 doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Ja. Als de tegenstander.
1: Je moet scoren. Oké.
2: Okay. Ja, en als jij de bal hebt, kunnen zij niet scoren. Ja, ja goed. dat is eigenlijk best wel simpel. Want in 66, toen was Johan een jaar of 20, toen was Nederland er niet bij.
1: Mm-hmm.
2: In 70 was Nederland er ook niet bij. In 74 was Nederland erbij met Johan in zijn prime.
1: Ja?
2: In 78, toen zou hij natuurlijk ook meegaan.
1: Ja.
2: Maar toen ging hij dus niet mee op het laatste moment. Niemand heeft ooit geweten waar dat aan lag. Maar later heeft hij een boekje daarover open gedaan. Het heeft te maken met een roofoverval.
1: Oh.
2: Die op hem en zijn gezin gepleegd is in zijn huis.
1: Serieus?
2: In Spanje. Ja, en daardoor had hij dus de beslissing genomen om zijn gezin niet alleen te laten in die periode. Dus toen is hij niet meegegaan naar het WK van 1978. In 82 was Nederland er niet bij. En in 86 was Nederland er ook niet bij. En was Johan al 40. Ja. Dus ja, dan heb je 1 WK achter je naam.
1: Ja, dus ligt er meer aan dat Nederland niet gekwalificeerd was voor...
2: Waarbij hij wel fantastisch speelde. Hè? Oh.
1: Ja.
2: Ja, als je dat ziet.
1: Dat sowieso.
2: Geweldig. Ja, maar het is nog steeds een trauma, hè, 74.
1: Jammer hoor. Ja. Ja, en Wesley Sneijder, dat is Mr. WK, hè? Dat is een interlands.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Enig idee hoeveel?
2: Hij is record international.
1: Ja.
2: Hij heeft er volgens mij iets van 115 of 120 achter zijn naam staan.
1: 134.
2: Ja, hier nog meer.
1: Je zit goed in de buurt. Nou, dat vond ik een paar grappige feitjes.
2: Ah, leuk.
1: Toch?
2: Leuk. Ja, nog even terugkomend. Want we hoorden natuurlijk net heel snel een nummertje van André van Duin. Voor de Oosterhout Inside.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hadden allebei zoiets van, nou echt, je hoeft er niet eens op terug te komen, toch?
1: Nee. Nee.
2: Ik vond 1 keer André van Duin wel genoeg, moet ik je zeggen.
1: Precies.
2: Maar deze kwam er ook nog voorbij. Nou, die laten we lekker onbenoemd.
1: Laten we lekker gaan.
2: Verder. Met alle respect voor André trouwens. En wij hebben natuurlijk nog een heleboel nummers op de lijst staan. Wat tot een beetje onze Nee, onze schrik. Nee, eigenlijk niet eens. Nee, hadden we zoiets van... We hebben er eigenlijk helemaal geen begeleidende tekst bij. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want we gaan er gewoon bij vertellen wat we wel weten.
1: Je kan er zo weinig van zeggen.
2: Ja, net als het volgende nummer. Edwin van der Tolen, Holland on Fire.
1: Ja, nou dat...
2: Of heb jij daar wel een leuke tekst
1: Edwin,
2: bij?
1: Nou, die Edwin, die zegt mij niks. Misschien jou wel.
2: Nee.
1: Die zat in een beentje. En god, waar heb ik dat? Ik heb er ergens opgeschreven. Hoor. Hoe heet dat nou weer? Met... Velvet. De boyband Velvet. Met Charlie Luske en Vincent Post.
2: Oh.
1: Jeroen Post. Sorry. Geen Vincent Jeroen.
2: Oké.
1: Het is zeg maar nog iets. Ja.
2: Wel, maar hij was een soapie ook. Of
1: nou, dat niet volgens mij. Maar zat bij hun in een boybandje. Okay, ja. En is daarna solo gegaan. En is toen als feest- en volkszanger... zijn carrière
2: was jouw beroep?
1: Voortzetten.
2: Feestzanger?
1: Feestzanger.
2: Mooi.
1: Feestjongen. Feestzanger.
2: Feesten.
1: Ja, feestzanger. Ja.
2: Oké, okay. Nee, nooit geweten. Nee. Edwin van der Tolen.
1: Nee, en achteraf denk ik van, zie ik wel, nou ik er filmpjes van heb gezien, denk ik, ik zie je wel eens op Insta voorbij komen.
2: Oké. Okay. Dus, nou, ik ben heel benieuwd naar dit mooie nummer.
1: Holland on Fire. Ja.

0: Ja, en een beetje later dan anders.
1: Ja, er werden al benaderd, hè, door onze luisteraars. Die zeiden, hey,
0: vooral Tante Wil was natuurlijk helemaal...
1: Natuurlijk vele fans van dat item.
0: Ja, die had zoiets van, hey, waar blijft die ergernis? Want als hij er niet is, dan heb ik pas een ergernis. En die snap ik dan.
1: Want dat was haar ergernis.
0: Dat was haar ergernis. Dat wij er geen ergernis
1: hadden. Nou, daar komt hij hoor.
0: Dat is de rubriek van Tante Wil natuurlijk.
1: Die houden we erin. Mijn favoriete rubriek zeg ik altijd.
0: Ja, zeker. Want die komt altijd... wij zijn altijd natuurlijk vooral benieuwd naar de oplossingen die erin komen. Ja, Ralf, ik heb me eigen... Ik zit mega in de overgang. Hè, dus ik heb iedere dag meerdere irritaties. Alleen, ik kom er zo even niet op van nou, wat is nou, wat heb ik me mega aan geïrriteerd. Nou, alleen de laatste twee dagen echt gewoon flink beroerd ben geweest.
1: Je bent niet helemaal fit, hè? Nee.
0: Nog steeds niet. Maar jongens, wat kan je dan toch beroerd voelen? En dat was wel, moet ik zeggen, mijn ergernisje. En dan vooral met die temperaturen die dan ook nog eens...
1: Ja, dat ook nog, ja.
0: Oh, jongens toch, want ik kan sowieso al niet tegen de warmte. Dat is jullie wel bekend, denk ik. We zitten hier ook met van die waaiertjes, Isa en
1: ik.
0: Ja,
1: ik zit hier tegenover twee dames met van die Japanse waaiertjes.
0: Ja, jij wil mij nog heel graag in de kimono zien.
1: Kimono
0: met die waaier.
1: Ja, en dan stokjes.
0: En stokjes, ja, nou, misschien volgende week. Dus, heel kort maar krachtig. Het ziek zijn was gewoon echt allesbehalve fijn.
1: Ja.
0: En dat was wel een van mijn grootste ergernissen.
1: Okay,
0: ik hoop dat jij gewoon een leukere hebt waar we lekker op in kunnen gaan.
1: Nou ja, een leukere. Mijn echt concrete ergernis op dit moment is de playlist van deze week.
0: Ja.
1: Ik bedoel, opende, we ontkomen er niet aan. En ik hoop dat heel veel mensen er wel lol aan beleven. Maar ik heb die na één week wel gehad. En met het nummer van hiervoor, nou echt. Nou ja, goed.
0: Het was een beetje je eigen idee, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk is ook zo. En ik natuurlijk, hè.
0: En er waren zoveel onzin allemaal.
1: Het is
0: best heftig.
1: Het is toch verschrikkelijk veel slechte, fouten, slechte WK-voetbalmuziek gemaakt. Ja. Maar goed.
0: Is dat ook je ergernis? Of had je een
1: Nee, is niet mijn ergernis. Maar normaal gesproken luister ik deze liedjes niet 15 of 20 achter elkaar. En dan begint het op een gegeven moment echt vervelend te worden.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Maar mijn ergernis. Maar om natuurlijk wel in het WK... thema te blijven, is waar ik me echt aan erger. Ik heb maar één wedstrijd tot nu toe het hele WK gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Nederland.
0: Ja.
1: En ik heb al veel voetbalwedstrijden in mijn leven gezien, maar toen de scheidsrechter na 22 minuten afloot voor een drinkpauze in een airconditioned, overdekt stadion.
0: Ja.
1: Nou, dat al. De FIFA wil één lijn trekken.
0: Ja.
1: Boze tongen zeggen natuurlijk van ja, het is echt alleen maar weer om reclames te kunnen uitzenden. Mm-hmm. Want ja, het WK is in Amerika. Dus het WK zal nooit meer hetzelfde worden hierna.
0: Ja.
1: Want het is Amerikaans tot en met. Met zelfs nog 3 reclamecommercials in de waterpauze. Want ja, elke minuut die geld op kan leveren, moet u geld opleveren. Maar gewoon het idee dat je zit midden in het spel.
0: Ja.
1: En er wordt halverwege een helft. Wordt het gewoon, het spel wordt onderbroken en dan gaan de spelers drinken. Gaan ze naar de kant.
0: Ja.
1: Nou, dan zie je meteen de coaches en spelers meteen allemaal tactische omzettingen doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik vind het echt ergerlijk als
0: nee,
1: kijker.
0: Nee, ergernis van jou.
1: Ja, ik begrijp het uit veiligheidsoverwegingen als een speler buiten speelt. Want de temperaturen die kunnen enorm oplopen. Maar dit was inderdaad in de airconditioned stadion van de Dallas Cowboys. Nou, comfortabeler kun je niet zitten.
0: Nee, maar waar trek je die grens dan, hè?
1: Ja, maar
0: want het is natuurlijk niet alleen die drinkpauze. Hè? Want die vind ik, als het echt zo bloedverziekend heet is, dan snap ik dat.
1: Ja, maar organiseer het WK dan in een ander land waar het niet zo verschrikkelijk heet is.
0: Zo makkelijk werkt het ook allemaal niet.
1: Sowieso, we kunnen ook een hele discussie opzetten over het WK in Amerika. Hè?
0: Mm-hmm. Dat is een andere discussie.
1: Ja, andere discussie.
0: Maar even,
1: dat mogen we even noemen, vind ik. Dat ook wel best wel bedenkelijk is.
0: Ja, maar... Kijk, net wat jij zegt, hè, er worden toch wat dingetjes... Ze zijn allemaal eventjes uit het spel uit. Er wordt overleg gepleegd. Ja, als je dat voor de één toestaat... waarom dan niet bij degene die dus inderdaad... in dat airco-gekoelde stadion speelt?
1: Ja, oké. Okay, daar kan dan nog enigszins begrip voor opbrengen. Maar dan weer Loekie de Leeuw en reclamecommercials tussendoor. Ja.
2: Maar voorheen was dat niet, hè?
1: Nee.
2: Want volgens mij het Virgil heeft er ook iets van gezegd.
0: Dan zag je gewoon de mensen wat drinken.
2: Dat vond ik interessant. Dan zag ze allemaal overleggen en zo. En zag die coach met zijn papiertje en zo.
0: Ja.
1: Dan was het incidenteel. Als het heel warm werd. Dan zei de FIFA, bij deze wedstrijd gaan we een drinkpauze inlassen.
0: Oh,
1: en dan zag je de jongens gewoon aan de bidon.
0: Ja.
1: Prima. Maar nu is het natuurlijk over de hele linie gelijk gezet.
0: Zo. Ja,
1: en wat dachten ze? Nou, dan hebben we toch een mooie tijd om weer wat sponsors onder de aandacht te brengen. En ik heb gewoon steeds meer het gevoel, maar dat is natuurlijk al jaren aan de gang, dat de hele mooie voetbalsport, het wordt langzaam de nek omgedraaid. Het wordt steeds meer commercie, entertainment.
0: Ja.
1: Sorry, maar ik heb het idee dat sportieven steeds meer het onderspit delft.
0: Ja.
1: Dat is mijn ergernis.
0: Ja, ze hebben natuurlijk flink wat geld nodig, hè? Als je ziet wat ze inderdaad allemaal doen.
1: Ja.
0: Is natuurlijk wel zo.
1: Dus,
0: ik zit
1: dus
0: natuurlijk
1: dat.
0: Heel erg het verband te zoeken van wat ik natuurlijk iedere week doe. Hè. Ik probeer nog steeds aan die SUV te krijgen. Hè. Ooit hoop ik dat het dan lukt. Hè,
1: nou, ik weet hem wel.
0: Dat ik jou aan zie komen in die Porsche. En,
1: dat is gewoon Ralf, kijk geen één wedstrijd meer. Kun je ook niet ergeren over die drinkpauzes.
0: Mm-hmm.
1: Want in de samenvattingen zitten ze niet in.
0: Ja.
1: En ga gewoon een rondje rijden met je Porsche Cayenne.
0: Ja, maar die heb je niet.
1: Nee, die heb ik niet.
0: Nee.
1: Nee, die heb ik niet.
0: Nee. Dus,
1: ik denk de spelers wel.
0: Dus
1: bij het spelershotel zie je wel vaak van dat soort auto's.
0: Dat klopt.
1: Ja,
0: dat
1: die
0: klopt.
1: Houden ervan.
0: Ja, en als je daarin gaat rijden, dan krijg je geen dorst, want het is hartstikke koud in zo'n ding.
1: Lekker airco.
0: Lekker aircootje. Ja. Dus ja. Wel weer natuurlijk een win-win situatie.
1: Ja, dat wel. Dat wel.
0: Dus Isaac, geen ergernissen gehad deze week?
2: Nee.
0: Nee? Nee. Nee, je bent hartstikke... Nee. Nee, gewoon lekker.
1: Nou, okay.
2: Ik heb geen ergernis, maar ik heb wel een grabbelplaat.
0: Heb jij een grabbelplaat? Oh ja, er zijn er ook al...
1: Dat
0: Wanneer
1: is
0: heb
1: leuk.
0: Je die nou gegrabbeld dan?
2: Ja, toen jullie niet keken.
1: Zo, dat heb je al heel snel gedaan.
2: Serieus, ik heb
3: het
2: nog niet gezien.
3: Voor de grabbelplaat.
1: Okay. Nou, daar is hij gewoon.
0: Nou, ja. Wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb helemaal niet...
1: Die Isa, hè? Gewoon hier langs jou gesneakt of zo.
0: Heb jij het wel gezien dan?
1: Nee, ik heb helemaal niks
0: in de gaten gehad. We zitten gewoon veel te veel met elkaar.
2: Ja, dat is alleen maar gezellig,
1: toch? Nou, leuk,
2: toch?
1: Isa.
0: Ja.
1: Leuk.
2: Zal ik hem even aanslingeren?
0: Ga jij hem,
1: Doe dat maar
0: eens. Ga jij hem aanslingeren?
2: En luisteraars, doe ik vooral mee, hè?
1: Ja, help ons.

0: Ook wel even iets wat niks met het WK te maken heeft. Even lekker.
1: Lekker even zo. En dan kun je weer lekker rustig. Maar goed, wil niet zeggen dat we het kennen. Ja, we kennen de nummers wel.
0: Ja, maar het is een medley. Twee nummers door elkaar.
1: Dit zijn twee nummers door elkaar, die we dus inderdaad wel kennen. Van The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en...
0: Be My Baby. Origineel van de Ronettes. Mm-hmm. Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Weet jij wie de originele zanger daarvan is?
1: Geen idee.
0: Allebei jaren 60 nummers in ieder geval. Maar dit is een... Ja, wij denken een medley, een remake uit de jaren 80.
1: Ik zit jaren 80 te denken.
0: Ja, zo klinkt het wel.
1: Jawel. En ik heb het idee van, oh, die vent, ja. die zo'n bekende stem. Ja. ja, misschien glad niet, als ik het zo meteen hoor.
0: Dat idee hadden we wel, ja.
1: Maar dat lijkt het wel op.
0: Maar we moeten natuurlijk Isa iets officieel melden. Welk jaartal plakken we erop?
1: 82.
0: Oké. Okay.
1: Zeg jij?
0: Ik denk iets later. Ik denk tweede helft, jaren 80. Yeah. En we zeggen, ja, Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En Be My Baby.
1: Ja, ik denk dat het een gelegenheidsiets is.
0: Ja,
1: dus geen vast duo, denk
0: dat.
1: Ik.
0: Dat? Isa?
2: Nou ja, ik vind het vrij lastig. Het is inderdaad natuurlijk niet het origineel. Klopt het dat, want weten jullie waarschijnlijk, dat het van Frankie Valli is?
0: Ja.
2: Het origineel?
1: Ja. Frankie Valli.
0: Ja, zou kunnen. Van Greece. Frankie Valli.
2: Ja, en het is, even kijken. Moet ik even spieken? Het is van de Grant en...
1: Forsyth of niet?
0: Oh ja.
1: Oh my god. Ja, tuurlijk kennen we ze wel.
0: Het was Dominic Grant heet hij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, zeker ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: En uit 1988.
1: Ja. En daarom komt die stem ook zo bekend voor.
0: Ja, zeker.
1: Die lieve man leeft niet meer, hè?
0: Nee.
1: Ja.
0: Grant en Forsyth. Maar dus met die twee nummers?
1: Ja, zeker.
0: Ah, bijzonder.
1: Ja, die hebben wel meer van die LP's met covers.
0: Ja. Ja, leeft zij nog wel?
1: Ja, zij
0: nog wel. Okay.
1: Zij is heel goed bevriend met Natasha Vroeger.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dan zie ik ze nog alles op Insta voorbij komen.
0: Julie Forsyth en Dominic Grant.
1: Helemaal goed, Ralf. Ja. Helemaal goed.
0: Ja. Hey, leuk. Leuk om ze weer te horen.
1: Ja, was lekker dit. Eventjes tussen. Oh, ik vond het altijd zo. Hun waren van. Ralf, help me eens. Die groep van hun. Hoe heette hun nou met het groepje?
0: Ik ken ze alleen met z'n tweeën, denk ik.
1: Nee, we waren altijd een groep.
0: Dat weet ik niet.
1: Ach, jongens.
0: Engels,
1: dan rijp je het weer, kom ik er gewoon weer niet op gewoon. Guys and Dolls natuurlijk. De Guys and Dolls.
0: Guys and Dolls.
1: Daar waren hun ook.
0: En dat was voordat ze met z'n tweeën verder gingen?
1: Ja. Okay. Ja, met z'n vieren.
0: Maar altijd hele sympathieke, leek altijd hele sympathieke mensen.
1: Ja, en ze zijn een beetje de country's kant op gegaan. Hè. Daar hebben ze ook LP's van. Ja. Och, wat leuk.
0: Nou, zo zie je maar weer. Ja,
1: in ieder geval, de Guys and Dolls, die een zo'n singeltje, dat zat dus echt ook in mijn singeldoosje, Ralf, waaronder Suske de Rat.
0: Ah, ja, nee, die ken ik zeker.
1: In zat. Vond ik had een heel knap koppel, die twee. Van de kant uit.
0: Mag ik nu even het podium pakken?
1: Nou, vooruit dan.
0: En ik krijg van mijn liefstallige vriendin Frederike even de vraag. Aanstaande zondag, even een aanvulling op de agenda. Aanstaande zondag is in de Floralia tuin de Boonta Beach Wereldfestival. Hartstikke leuk. Dan komen er allerlei culturen die in Oosterhout wonen. Komen dan samen. Je kan ontzettend lekker eten. Dus mensen hebben allemaal kraampjes met eten. En het is, als je daarvan houdt, ben je zeker aan het goede adres. Leuke muziek uit alle winterstreken. Nog wat educatieve dingetjes.
1: Okay.
0: Dus ga daar zeker kijken.
1: Bij Floralia.
0: Floralia tuin van 12 tot 5. Boonta Beach. Echt,
1: zaterdag of zondag?
0: Zei ik zaterdag?
1: Weet ik niet. Nee.
0: Het is zondag.
1: Zondag.
0: Zondag, vaderdag, 21 juni. Van 12 tot 5 in de Floralia tuin. Ga daar eens, ga daar eens kijken.
1: En we moeten ook nog naar Dorst, naar de...
0: En ook als je natuurlijk.
1: En naar de papa's.
0: Ja, het is heel veel. Het is heel veel zondag. Je kan echt kiezen. En ook als je dus het idee hebt van. Ik wil eigenlijk wel eens weten hoe die Frederike eruit ziet. Want het is altijd Frederike en Han. Hè, daar hebben we het ook altijd over. Nou, gaan we eens kijken. Want Frederike staat in het kraampje. Ga eens kijken. Ga gewoon vragen. Ben jij Frederike? Van Kate met Ralf. Je weet wel. Nou, en dan weet je over wie ik het heb.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Frederike is daar wel blij mee. Ja.
0: Frederike is daar blij mee. Ja, die is daar heel blij mee.
1: Ja, ja. Ga niet op zoek naar Han, want Han die vindt die aandacht niet leuk. goed.
0: Ja, we hebben nog wat nummers op de lijst staan. Ik kijk jullie even aan. Voor welke gaan we?
1: Ja, ik ben er even, ik ben er even helemaal uit, want we hadden natuurlijk onze twee rubriekjes achter elkaar.
0: Ik wil eigenlijk Jack van Gelderijk wel niet missen eigenlijk.
1: Nee,
0: is die leuk?
1: Die met Jan Smit, hè?
0: Met Jan Smit?
1: Ja, die vind ik ook
0: Is
1: ook
0: dat
1: leuk.
0: Mogelijk, Isa, dat jij Wij zijn in Nederland
1: in start? Ja, tuurlijk. Dat
0: is staat
2: al klaar.
1: Ja, dat is het een nummertje dat is ook geschreven door Jan Smit. Maar dat heeft hij wel opgenomen, ik geloof in 2019 al, met Jan Smit, met André Rieu, met John de Bever.
0: Rest die weer.
1: En Jack van Gelder. Dus dat is wel grappig dat je de commentaar tussendoor van hem...
0: Het is echt een radiocommentaar van Jack.
1: Nou ja,
0: dat is ongekend, hè?
1: Laten we gewoon gaan luisteren. Ja. Gaan we het even over hebben hoe het is.

hebben even op moeten wachten, maar nu is het zover. Iedereen leeft mee en het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden. Ja, de spanning neemt toe. Dus nu moet het gebeuren. Nee, er zijn geen excuses meer. Het is nu of nooit. Dit is zo waanzinnig mooi. Dit gaat toch nergens meer over. Wat een gevoel. Ongelooflijk.

Eigenlijk is iedereen al naar huis, maar de aanval loopt nog voor. Het is John de Bever aan de linkerkant. Dat is altijd gevaarlijk. Dat is zeker gevaarlijk. Die bal komt voor. En het is Jan Smit. Die kan je niet missen. Die kan je. Hij mist. Hij kan wel lekker zingen.

0: Nou, ik had nooit gedacht dit nog eens te moeten zeggen, maar ik ben blij dat Guus Meeuwis voorbij kwam. Na al dat geweld.
1: Heb je dat nooit zo met Guusje?
0: Nee.
1: Ik ook niet hoor.
0: Nou, wel Brabant natuurlijk echt een Brabantse klassieker is, hè?
1: Ja, dat
0: is
1: sowieso.
0: Doet het altijd goed.
1: Ja, maar ik ben wel een beetje overgewaardeerde zanger, als ik het eerlijk mag zeggen.
0: Zanger zeker. Ja, maar achter de schermen doet die man denk ik wel heel veel mooi aan productie, schrijfwerk, niets. Ja. Nou, maar ja, Katie, sorry hoor, maar overgewaardeerde zangers. Hoeveel hebben we er al voorbij horen komen vandaag?
1: Nou, vandaag 9 van de 10, denk ik, of niet dan? Ja, het is een ellende. We kijken elkaar ook steeds
0: aan. En het is echt, ja, jullie zien het natuurlijk niet. Maar we zitten echt, dat hebben we nooit aan Katie. Altijd is het van dat Isa zegt, jongens, het is bijna weer voorbij. Daar hebben wij zoiets van, nu al. En nu betrappen we onszelf erop dat we gewoon naar de klok aan het kijken zijn. Ja. Zo van, hoe lang moeten we nog?
1: Dat hebben we nooit.
0: Dat is, ja, goed.
1: Ik denk dat we hebben het er zelf ook wel een beetje aan bij speelt. Want, god, ja, dat ook weer lekker heet.
0: Dat ook, ja.
1: Ja, maar ja, goed, weet je, het is niet anders. Ik heb toch nog gewoon even tussendoor voor de flauwekul wat grappige feitjes nog.
0: Ah, leuk, ja.
1: De snelste rode kaart op een WK.
0: Snelste rode kaart?
2: Volgens mij was dat heel snel.
0: Het zal binnen de minuut zijn?
2: Dat denk ik ook.
0: Of? Nee, ja.
2: Nee,
0: snelste doelpunt zeker, maar...
2: Je geeft hem zo'n blik.
1: Geef ik een blik?
2: Zo van dat
1: nou, dan... zeg maar. Wat denk je?
0: Dan de tweede minuut.
1: Isa?
2: Anderhalf minuut.
1: 50 seconden. Ja.
0: Dat is een lekkere entree,
1: ja,
0: zullen we zeggen.
2: Weet, zeker de bal was afgetrapt. En het was
1: ik weet
2: keer,
1: even niet wie, maar Uruguay. De speler kwam met Uruguay.
0: Oh,
1: en dat
0: ja,
1: was binnen 50
0: Uruguay.
1: Seconden. Nou, ja, kan ja. Het, dan kan het ook makkelijk, hè, toch? Ik bedoel,
0: ja, u mag gaan douchen.
1: Je terug. Ja.
0: Al echt. Gewoon aftrap en meteen een lekkere sliding die dan net niet helemaal goed gaat.
1: Ja, en dan paas je hem over en iemand loopt je ondersteboven. Weet ik veel. Het zal toch zoiets moeten zijn, toch? Ja. Anders kan het toch haast niet. In de finale van 2010. Nou, natuurlijk de beruchte finale Nederland-Spanje. Dan noemden ze ook wel de slag van Johannesburg. Omdat er ontzettend veel kaarten vielen.
0: Was gênant. Gênante wedstrijd.
1: Gênant veel, hè?
0: Ja, ik herinner me nog een overtreding met name van Nigel de Jong.
1: Ja.
0: Die gewoon echt met een gestrekt been op de borst van... Ik weet even de Spaanse tegenstander niet meer. Dat was echt gênant.
1: Ja.
0: Dat was een keiharde wedstrijd. Ja.
1: Was dat ook die rode kaart die gevallen is? Of weet jij het niet?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou,
0: Volgens mij niet.
1: Ik weet wel, er zijn toen destijds 1 rode kaart en 14 gele kaarten gevallen.
0: Ja. Nou,
1: in 1 wedstrijd.
0: Finales zijn vaak slecht, hè? Finales, ja. Dan zat de spanning erop en dan gaat het maar om 1 ding.
1: Het is toch ook niet te doen? Het lijkt me ook niet te doen, zo'n WK-finale.
0: Ja,
1: als voetballer, hè?
0: Ja, maar die jongens zijn natuurlijk echt wat gewend, hè? Die staan natuurlijk wekelijks de meeste in dat soort grote stadions. Geen WK natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar als jij bij Liverpool speelt, Katie, of bij Real Madrid, ja, dan ben je echt wel wat gewend. Ja,
1: dat is wel gewend, maar een EK of een WK, daar hangt zoveel vanaf. Die ene wedstrijd, hè? Ja,
0: dat klopt.
1: Die alles bepalende...
0: En dat achtervolg je nog jaren.
1: Oh, man. Toch.
0: Elk toernooi wordt het weer...
1: Zo'n memorabel feitje. Ja. Dus ja, het lijkt me doodeng. Maar... En ik denk dat je dan ook alles op alles zet. Is iets van, ja, weet je, boeien dat ik 2 gele kaarten, en dan ga ik eruit. Hè? Het liefst zo laat mogelijk. Dus ik kan me voorstellen dat het een heel andere wedstrijd wordt.
0: Ja. Dat was trouwens die finale, dat herinner ik me ook nog wel. Was natuurlijk in Johannesburg.
1: Mm-hmm.
0: Een enorm stadion, meer dan 90.000 mensen. En toen was ook nog, dat was toen heel spannend, van zou Nelson Mandela, die leefde toen nog,
1: mm-hmm,
0: zou die erbij zijn? En toen kwam die, oud en broos als hij was, werd hij in een karretje volgens mij over het veld gereden. Ja, dat was natuurlijk echt heel erg bijzonder.
1: Mm.
0: Waardoor je meteen zoiets had van, nou, lekker, lekker belangrijk het voetbal, maar toch.
1: Ja.
0: Maar die Nelson Mandela, dat is natuurlijk, ja, dat was natuurlijk wel echt indrukwekkend.
1: Ja.
0: Dat moment.
1: Moet je dat dan toch ook weer willen, nee? In zo'n karretje eroverheen gereden.
0: Ja, maar hij was natuurlijk zo het symbool van dat land.
1: Ja.
0: En van de hoop.
1: Nou,
0: en van
1: ja,
0: de verbroedering. Ja, dat, hij kon eigenlijk... Hij kon niet ontbreken daar.
1: Nee.
0: Dus
1: vooruit,
0: ja, was bijzonder.
1: Vooruit.
0: Ja.
2: Ik had trouwens even tussendoor... Ik zat te denken van... Weet ik misschien nog iets wat ik voorbij ben gekomen op social media of zo.
1: Ja.
2: Van het WK. Nou, ik had dus films voorbij zien komen vanwege de shirt van Nederlands elftal. Dat ze zo fel zijn.
1: Ja.
2: Dat bij sommige mensen thuis gewoon de tv gewoon helemaal... niet begaf, maar dat het gewoon echt heel raar eruit zag.
1: Oh,
0: pijn aan je, pijn, ja, aan je ogen. Ja.
2: Ja,
1: ja, ik vind het best... want ik kwam van de week thuis en toen hadden jullie het... Jullie zeiden van...
0: Het is heel fel.
1: Het is best fel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het wel gaaf. Ik vind het gaaf. Ik vind,
2: ja.
1: Maar ik hoor het inderdaad van veel mensen. En ik denk als je tv misschien op een bepaalde...
2: Nou ja, zijn er echt mensen die hem op een bepaalde stand moeten zetten, zodat het...
1: God, dat is toch ook waar. Maar dan staat hij waarschijnlijk al heel erg flats.
0: Ja, ik zat te denken, want ik heb die wedstrijd van afgelopen zaterdag bij mijn vader gekeken. En ja. Ik herinner me niet dat herinner ik me niet of het nou echt

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie.
2: In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor het gevarieerde muziekprogramma T42 van Beb Hendriksen, waarbij de techniek vandaag in handen is van Nout Struik. Als u vaker naar ons luistert, weet u dat mijn programma iedere week weer anders is. Vaste onderdelen zijn vaak wel de rode draad en de dubbelnummers. Deze week is mijn playlist geheel gevuld met muziek die ik graag hoor. Vandaar de titel, de keuze van de maker. Er is geen rode draad.

Omdat ik een groot fan ben van Franstalige muziek, openden we het programma met een nummer van Charles Aznavour. Hij zong Tu te laisses aller. Misschien komt het nummer u wel bekend voor. Corrie Brokke zette een Nederlandse versie van dit lied op de plaat en die heet Mijn Ideaal. Aznavour werd in Parijs uit Armeense ouders geboren. Hij wist uit te groeien tot een ster van internationale allure en is waarschijnlijk de beste zanger die Frankrijk ooit gekend heeft. Hij trad op tot op hoge leeftijd en kwam meerdere malen voor een optreden naar Nederland. Hij overleed in oktober 2018 op 94-jarige leeftijd. Remco Veldhuis en Richard Kemper werden in 1997 bij elkaar gebracht door een gezamenlijke vriend die wist dat ze allebei graag op het podium wilden staan. Geen van beiden had theaterervaring, maar diezelfde avond nog bleek er chemie tussen de twee te bestaan. In 2002 stonden ze met hun eerste programma Half Zo Echt op de planken. Ze zijn meesters in het schrijven en zingen van de meest prachtige nummers.

Dit was de Amerikaanse zangeres Mary McGregor met een van de mooiste nummers die ooit werd geschreven, Torn Between Two Lovers. Gelukkig is het mij nooit overkomen dat ik op twee personen tegelijk verliefd was, maar het lijkt me voor alle betrokkenen een heel lastige situatie. Torn Between Two Lovers was in 1976 de debuutsingle van Mary McGregor en het was meteen een hit. Ze is inmiddels 78 jaar en nog altijd actief in de muziek. De Franse zangeres, actrice en schrijfster Marie Laforêt overleed in 2019 op 79-jarige leeftijd. Ze was niet alleen beeldschoon, maar had ook nog eens een heel mooie stem. Na de Tweede Wereldoorlog overwoog Marie enige tijd om in het klooster te gaan, maar ze ontwikkelde belangstelling voor acteren. Als vervangster voor haar zus won ze een zangwedstrijd op de radio. Het leverde haar een eerste rol op in de film Liberté. Uiteindelijk speelde ze mee in 60 films, stond vaak in het theater en er kwamen ook talloze platen van haar uit. Voor vandaag koos ik van haar het nummer L'amour en fleurs.

Nina Simone zong het veelgecoverde nummer Mr. Bojangles, dat in 1968 werd geschreven en voor het eerst op de plaat gezet door de Amerikaanse countryzanger Jerry Jeff Walker. Nina werd in 1933 geboren in een gezin met 8 kinderen en heette Eunice Kathleen Wayman. Ze begon al jong met zingen in de plaatselijke kerk, waar ze ook haar talent voor pianospel ontdekte. Ze wist zich te ontwikkelen tot een bekende, veelgevraagde singer-songwriter, pianiste en burgerrechtenactiviste. Ze woonde in verschillende landen, waaronder ook 4 jaar in Nederland. Ze overleed in 2003 op 70-jarige leeftijd. Het eerste dubbelnummer van vandaag mag je best wel bijzonder noemen. Het is namelijk het nummer Zelfs je naam is mooi, waarmee Henk Westbroek in 1998 maar liefst 33 weken in de single top 40 stond. Onlangs wist ik de hand te leggen op een Duits album van Herman van Veen met de titel Unter einem Hut. Daarop vond ik het nummer Kleiner, großer Schatz. Dat wordt gezongen op de melodie van Zelfs je naam is mooi van Westbroek. Waar het lied van Westbroek gaat over een mooie geliefde, gaat het lied van Veen erover hoe snel kinderen groot worden.

En tot zover Herman van Veen in het Duits. Heel bijzonder vind ik het. De Franse zangeres van Joods-Italiaanse afkomst Frida Boccara overleed in 1996 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longinfectie. In mei 1960 zong ze tijdens het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk het lied Un jour un enfant en won. U hoort haar nu met een ander bekend nummer en dat is 100 000 chansons.

Vindt u het niet schitterend, dit door Stevie Wonder gezongen nummer Isn't She Lovely? Stevie schreef dit nummer in 1976 ter gelegenheid van de geboorte van zijn dochter Aisha. Prematuur geboren bracht Stevie de eerste dagen van zijn leven door in een couveuse, waar hij zuurstof kreeg om zijn niet rijpe longen te helpen. Het teveel aan zuurstof verstoorde helaas de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Dit weerhield hem er niet van uit te groeien tot een artiest van wereldfaam. Stevie is inmiddels 76 jaar. Hij trouwde 3 keer en kreeg 5 kinderen. Nog altijd luister ik met veel plezier naar het werk van de jong overleden zangeres Vicky Brown. Deze Britse zangeres is de moeder van zangeres Sam Brown en overleed in 1990 op 50-jarige leeftijd. Ze zong vaak samen met de New London Chorale, maar was ook een gewaardeerd solo-artieste. Ik koos vandaag van haar het prachtige nummer Look for Me in Rainbows.

Dit was Jim Grosey met het prachtige nummer I Have to Say I Love You in a Song. Toen hij trouwde met Ingrid, gaven zijn schoonouders geld cadeau. Met instemming van zijn vrouw nam Jim hiermee zijn eerste album op. Tot 1970 trad hij ook op met zijn vrouw. Toen begon Jim zijn succesvolle samenwerking met pianist-gitarist Maury Mulleisen. Samen brachten zij twee succesvolle albums uit. In 1973 kwamen beide mannen om het leven bij een vliegtuigcrash. Jim werd 30, Maury slechts 24. De Canadese zangeres Sarah McLachlan is zo veelzijdig en heeft zo'n prachtige stem dat er inmiddels tientallen miljoenen albums van haar werden verkocht. Ze werd als kind geadopteerd en kreeg al jong de kans piano en gitaar te leren spelen. Op haar 17e al speelde ze in een band en op haar 20e tekende ze haar eerste platencontract. Ze viel regelmatig in de prijzen en van haar album Surfacing werden in 1997 wereldwijd

wereldwijd 16 miljoen exemplaren verkocht. En dit bezorgde haar ook meteen internationale bekendheid. U hoort haar nu met een prachtig nummer, afkomstig van het zojuist genoemde album. Het nummer heet In the Arms of an Angel.

De uit het Friese uit Wellingerga afkomstige zusjes De Vries traden op onder de naam Maywood. Wij draaiden van hen het prachtige nummer Mother, How Are You Today? Waarmee ze in 1980 negen weken in de Nederlandse single top 40 stonden. In 1990 vertegenwoordigden zij Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Door falende techniek kwam hun lied heel slecht uit de verf en werden zij slechts 15e. De zusjes gingen in 1995 na een grote ruzie uit elkaar. Dan gaan we verder met ons derde dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan met het uit 1972 daterende succesnummer Alone Again. De Nederlandse uitvoering van dit nummer heeft de titel 1948 en kreeg vooral grote bekendheid in de uitvoering van Gerard Cox. Maar vandaag wordt deze uitvoering voor u gezongen door Rob de Nijs.

Ja, 1948, een nummer dat vooral bij de heel ouderen onder u herinneringen zal oproepen. Enige tijd geleden was ABBA de rode draad in dit programma. Ik draaide toen voor u nummers van hun album Voyage uit 2021. De groep dankte haar succes niet alleen aan de prachtige nummers geschreven door Björn en Benny, maar ook aan de mooie stemmen van Agnetha en Annie Fried. U hoort daarom nu Agnetha met Past, Present en Future.

En dit was Annie Fried in het prachtige ABBA-nummer Like an Angel Passing Through My Room. Wist u overigens dat beide dames los van elkaar solo al veel succes hadden voordat zij deel uitmaakten van ABBA? Blonde Agneta is inmiddels 76 jaar. Annie Fried werd in november vorig jaar al 80. In een programma waarin ik mag kiezen wat er gedraaid wordt, mogen ook de Beatles niet ontbreken. Ze waren slechts 10 jaar samen actief, maar hun invloed op de ontwikkeling van de popmuziek was ongekend groot. Ik vind het altijd heel moeilijk een keuze te maken uit hun vele prachtige nummers. U kunt nu gaan luisteren naar een prachtig nummer, afkomstig van hun in 1967 uitgebrachte album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het nummer is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een tienermeisje uit een welgesteld gezin dat in de vroege ochtend wegloopt van huis op zoek naar vrijheid. Het nummer heet She's Leaving Home.

En dit was Paul McCartney met het nummer Pipes of Peace. Paul werd onlangs 84 jaar. Hij is de langst actief gebleven Beatle. En op 29 mei van dit jaar kwam zijn 20ste solo studioalbum uit onder de titel The Boys of Dungeon Lane. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u. Het is het prachtige Morning Has Broken van Cat Stevens. U hoort eerst de originele versie die Stevens in 1971 op de plaat zette. En daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door de Belgische zangeres Dana Winner.

Ze heeft toch echt een heel mooie stem, deze Dana-winner. Nana Mouskouri werd in 1934 op Kreta geboren en hoopt in oktober haar 92ste verjaardag te vieren. Ze studeerde destijds cum laude af aan het conservatorium, maar koos voor de lichte muziek. Ze zong in talloze talen, zelfs ook in het Nederlands. U hoort haar nu met een nummer dat in de Nederlandse uitvoering van Saskia en Serge Zomer in Zeeland heet. Het Nederlandse koppel had er in 1971 een bescheiden hit mee. Hier is nu voor u Nana Mouskouri met Try to Remember.

0: the civilians. Thank you very much.
1: Herkende u de stem van deze zanger? Het was een live opname, dat hoorde u wel. Het was Rod McEwen met het nummer Soldiers Who Wanna Be Heroes, waarmee deze in 2015 overleden Amerikaan in 1971 ook 17 weken in de Nederlandse top 40 stond. Eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij de populairste en best verkochte dichter in Amerika. Daarnaast was hij singer-songwriter, componist en acteur. Hij was ook degene die van het bekende Brel-lied Le Moribond de veelgecoverde Engelse versie Seasons in the Sun schreef. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde de Amerikaanse singer-songwriter en componist Billy Joel popmuziek, waaronder bekende nummers als Piano Man en Goodnight Saigon. Ondanks zijn grote succes op het gebied van popmuziek besloot hij in 1993 te stoppen met platen maken. Hij bleef wel optreden en schreef klassieke muziek die hij ook opnam. Mijn keuze voor vandaag is het fraaie nummer Lullaby, Goodnight My Angel.

0: En na dit door Philippe Elan gezongen Franse nummer hebben we nog net voldoende tijd voor één lied van Willeke Alberti. Een van de bekendste Nederlandse zangeressen die vorig jaar met optreden stopte en in februari haar 81ste verjaardag vierde. Ze kan terugblikken op een lange carrière waarin ze veel verschillende dingen deed, zoals zingen met haar vader en meespelen in De Kleine Waarheid. Wij draaien nu voor u haar mooie lied In de herfst van mijn leven.
1: Ik sta op een berg te kijken naar beneden. Het dal van mijn verleden, gevuld met zoveel pijn. Maar alles wat ik heb, dat stemt me nu tevreden.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en de techniek was vandaag in handen van Nout Struik. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio en op maandagavond is het van 7 tot 9 te beluisteren bij de lokale omroep de ORTS. Volgende week zijn we er weer met een fraai nieuw live programma. Heel graag, tot dan!

met het nieuws. Een goede middag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee je, ik spel je en ik blader je, ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

heb een flora in mijn buik. Dat staat hier op dit etiket. Ik heb een flora in mijn buik, waarop ik nooit goed heb gelet. En nu is de

uit Japan? Krijg ik daar geen racekak van? Nee, mevrouw, uw zieke darmen ontvangen hem met open armen. Dat is functional.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

0: Een lekkere donderdagavond met de temperaturen lekker hoog. En natuurlijk heerlijke muziek op jouw donderdagavond. Hier bij Rose Radio, de programma Listen to the Music met Nout.
1: En Arie natuurlijk, ja, die hoorde nu al. Arie zit eigenlijk de knopjes. Ik heb net een hele mooie foto van Arie op Facebook geplaatst. Dus dan weet je in ieder geval dat Arie er ook bij is vanavond. En we gaan lekker dansen. Heel de nacht gaat daar Arie op de dansvloer met Lionel Richie. All night long. Thank you.

0: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
1: Het is hier lekkere temperaturen in de studio. We doen er van alles aan en het is gewoon lekker om hier te zitten. Buiten is het veel warmer als hier binnen. Maar de muziek, die is natuurlijk heel heet. Dat hoort u net wel. Harry is even gaan zitten van al het gedans.
2: Ja, ik ben helemaal aan.
1: Hij is helemaal aan. Dus hij gaat direct swingen in plaats van disco. Maar dit was Ryan Parrish, Casey and the Sunshine Band, Denise Williams en Lionel Richie.
2: Ja, we gaan verder met de Swinging Blue Jeans. En Nout had het erover. You're no good. Jawel, de hitte is te doen.

0: Muziek door de jaren heen hier bij Rose Radio. En je hoorde Van Morrison, Brown Eyed Girl, Verdronken Vrienden van Boudewijn de Groot. We hadden Peter Starstedt, hadden we ook nog Where Do You Go? En ja, de Swingin' Blue Jeans.
1: Daar begonnen we mee. Het is ruim 8:30, hoogste tijd voor ons blokje country. Dick van Altena is zoals gewoonlijk de eerste. En vandaag zingt hij Mama's Don't Let Your Babies Grow Up.

crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy.

0: Ja, dat was het verkeerde knopje. Maar dat komt goed. Arie die start hem gewoon nog een keer. Dat gaat u zo horen natuurlijk. Want we hadden net natuurlijk Willie Nelson met Crazy. Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ik had hem ook niet aan. Ja, Crazy. nou, zullen we maar dan maar?
0: Ja, de Nitty Gritty Dirt Band.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ja, er ging net iets fout. En dat zeg ik altijd, er gaat niks boven live radio. Want dan hoort je ook gewoon dat we hier echt zitten. En dat we het gewoon aan het maken zijn. Ter plekke.
2: En je voelt ons zweten.
1: Je voelt ons zweten, ja. En we hebben de ramen en de deuren open. En de ventilator staat aan.
2: Het is gewoon lekker hier.
1: Het is lekker in de studio. En daarom hebben we er gewoon lekker zin in. En we blijven tot 10 uur hier zo. We hadden Nitty Gritty Band. Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard. En natuurlijk Dick van Altena. Kan niet op vanavond.
2: Ja, dan moet ik Frans gaan doen. En ja, met Frans is het niet zo best. Maar deze lukt.
1: Ja, lekker meedansen. Ja,
2: ook dat, maar deze lukt wel. Michel Depeche, ofwel Pour en Fleur.

0: Ja, hoe zou die plaat toch heten? Kingstown, ja. Kingstown, Lou en de Hollywood.
1: Iets met bananen.
0: Lou en de Hollywood Bananas. En David Alexander Winter hadden we ook nog. Oh Lady Mary met dat jingletje eronder. En we begonnen natuurlijk met Poer en Fleur. En ik ben blij dat ik de volgende niet aan hoef te kondigen.
1: Oh, dat was Poer en Fleur.
0: Oh, dat moet ik wel.
1: Goed, ja. Ja, kunnen we?
0: Volgens mij wel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik mag hem ook overslaan.
1: The winner takes it all. Wie zou het toch zijn? Hier is ABBA.

0: Hey, hey, we maken muziek, Bert en Ernie. En waarom draaien we deze plaat? Gewoon omdat Wim T. Schippers, de stem van Ernie, is helaas overleden. Dus we dachten, nou, we maken er even een kleine ode aan. Dus vandaar. En daarvoor hadden we Maywood natuurlijk en ABBA. De volgende, nummer 20 op onze lijst. Ja, want we maken niet altijd de lijst met een heleboel nummertjes. Hier is The Scene en Blauw. Blauw, blauw.
1: Heel ver in de vette.
0: Kom eens aan.
1: Ze zijn bezopen.

0: deze heb je zeker herkend. Albert West en de Shuffles. Shalala, I need you. Daarvoor hadden we de Big Bamboo van de Merry Men en de Stan Sharp en You.
1: Het is bijna 9:30 en we hebben er nog een heleboel op onze lijst. Ook een Duitsstalige. Geschwinger Jacob, nou mondvol. En hij traume der Liebe.

0: weer goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Ja, dat was zomaar uit Nederland, Gloria. En als ik het helemaal goed heb, was dat Robert Long, toentertijd de zangert nog, juist. Daarvoor het kleine groene zakje natuurlijk. Regelmatig komt hij voorbij hier zo bij Rose Radio. George Baker, G.C. J. Vincent Edward, zo, wat een moeilijke naam. En die Duitse plaat van Gezwinter Jacob natuurlijk. Even kijken. Oh, doe je best, Harry.
1: Ja.
0: Van mij mag je.
1: Het is te warm.
0: Ja, maar
1: veel te warm, want als je thuis komt van je werk en je bent op je werk aan het luisteren en je denkt, mag ik vanavond jouw knuffelbeertje zijn? Dan heb je kans dat ze nee zegt.
2: Misschien is het raar als ik je vraag

0: Want soms ben je bang, de nacht duurt zo lang. Red je het even niet meer, schuil maar bij je knuffel weer.
1: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

0: Als laatste hoort u met Bianco, Chris Ria en Walter Kroes die nog steeds wil knuffelen. Maar Arie en ik slaan een beurt over vanavond, hebben
1: we
0: gezegd.
1: Dus, ja, we gaan lekker slapen.
0: Goed zo. Een drankje en dan slapen. Dit was Listen to the Music op de donderdagavond hier zo bij Rozo Radio. En er zijn nog meer programma's bij Rozo Radio. Blijft u lekker luisteren. Zowel vandaag, morgen, zaterdag, zondag. En kijk lekker. Blijf luisteren. Zaterdag is Arie er ook weer met de jukebox. En ik zou zeggen, veel plezier en tot volgende week.
1: Ja, wat mij betreft ook bedankt voor het luisteren. En ik zeg samen met Nout, tot de volgende keer.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond.
1: Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
2: Uur na uur

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: waren heel goedkoop en dan zeg je toch geen nee. En om niet uit de toon te vallen kochten wij de twee.
1: En voor de koffie met dat heerlijke gebakje kwam eerst een andere mevrouw met Friese klokken.
0: Het waren dure, maar ze kon ons overhalen. En we mochten zelfs van haar in termijnen afbetalen.
1: Lief, hè?
0: Ja.
1: We hebben zo'n ons

iets heel aparts te maken. In Aken mochten wij een dure winkel in, met hele mooie exclusieve pannen. Een meneer die gaf ons korting, echt speciaal voor ons. En we kregen zelfs nog gratis een mooie pannenspons. Heel mooi was die. Op de terugreis was er ook nog een verrassing. We kregen van een man een heerlijk kopje soep. En gelachen joh, die man dat was zo leuk hè. En we krijgen binnenkort een nieuwe keuken. En een fitnessapparaat, een paar abonnementen, een computer, twee fietsen, een mooie krullenset. Wat is dat eigenlijk, een fitnessapparaat? Oh, ik weet het ook niet goed, maar hij past wel onder het bed. En had je nou die fooi van die chauffeur nog meegerekend? Je hebt gelijk, wat zei die ook alweer? 150 gulden toch? Was dat niet wat veel? Nee joh, hij had al die kortingen voor ons geregeld. Oh ja, aardige man hè?

deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werpt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.

up high and don't be afraid of the dark.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat woordenspel?
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: was een aardig geluid wat u daar hoort. Dat is op een te hoge snelheid veranderen. Hè? Maar als de band opnieuw gestart wordt, dan zal ik u nog even vertellen wat er nu gaat gebeuren. We wachten dus nu op het starten van de band. Ik zeg, we wachten op het starten van de band. En als de band nu gestart wordt, dan kunnen we verder. Ja, als de band niet gestart wordt, dan gaan we verder. Ja, daar is hij.
1: Ik trek met mijn band

0: plaat, dat is de verkeerde plaat.
1: Mijn publiek hoeft geen platen te kopen.